0: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Die Europese en Japaneese Bepi Colombo sending wat op pad is om Mercurius verder te ondersoek, behoort hopelijk meer precieze metings te kan lever. En dalk, nuwe inligting, klink fascinerend.

0: Rihanna Venus met reg, nou jy op die noot gaan ek jou groet, natuurlijk Enrico gaan jou verder neem direct na die nies, ek speel uit met Nico Vega, Crazy Things We Do For Love, geniet om.
1: Jou nummer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

Bykans 17 voor 2, Posduif, niks vergelijk. Ingeskakel op SFM, Lia Kederen, Slotkop, Selfie Song, het jy ook na geluister. Byna 1 uit elke 3 inwoners van die Weskaap voel onveilig wanneer hulle selfs bedags alleen in hul woonbuurt stap, terwyl die provinsie ook die hoogste persentasie mense aangeteken het wat aan die afgelope jaar diefstal van persoonlike eiendom ervaar het. Nou, 30.1% van die Weskaapenaars van 16 jaar en ouer voel dan onveilig wanneer hulle bedags alleen in hul buurt stap, die hoogste van al 9 provinsies. Na donker voel net 44.1% veilig om alleen in hul buurt te stap, dus voel 55.9% onveilig. En so wat 191.000 mense in die Weskaap het die afgelope jaar diefstal van persoonlike eiendom ervaar met ongeveer 200.000 voorvalle. Slegs 37.3% van die slagoffers van persoonlike eiendom diefstal het die voorval by die polisie aangemeld en ongeveer 93.000 Weskaapse huishoudings het huisbraak ervaar met na raming 135.000 voorvalle. En landwyd het die aandeel mense wat voorsorgmaatreëls teen misdaad tref van 43.3% na 46.6% het dan gestyg. En die syfers, dit skets 'n kommerwekkende prentjie van veiligheid in die Weskaap, met meer mense wat dan onveilig voel, en toenemend self voorsorgmaatreëls tref, is dit dan duidelik dat misdaad nie net met mense se eiendom raak nie, maar ook hul gevoel van vryheid en veiligheid in hul eie 9 provinsies. Na donker voel net 44.1% veilig om alleen in hul buurt te stap, dus voel 55.9% onveilig. En so wat 191.000 mense in die Weskaap het die afgelope jaar diefstal van persoonlike eiendom ervaar met ongeveer 200.000 voorvalle. Slegs 37.3% van die slagoffers van persoonlike eiendom diefstal het die voorval by die polisie aangemeld en ongeveer 93.000 Weskaapse huishoudings het huisbraak ervaar met na raming 135.000 voorvalle. En landwyd het die aandeel mense wat voorsorgmaatreëls teen misdaad tref van 43.3% na 46.6% het dan gestyg. En die syfers, dit skets 'n kommerwekkende prentjie van veiligheid in die Weskaap met meer mense wat dan onveilig voel en toenemend self voorsorgmaatreëls tref, is dit dan duidelik dat misdaad nie net met mense se eiendom raak nie, maar ook hul gevoel van vryheid en veiligheid in hul eie woonbuurte.

0: Firework, klank daar van Katie Perry, Dalk Vierwerke, wat ons môre hier op Oudtshoorn Park gaan sien. Plaaslike SWD top 8 finale wedstryd hier op Oudtshoorn Park, wat dan gaan plaasvind, en ook dan môre aan laat die Springbokke, nee, maar meer môre daaroor, 6 nou weg vanaf 2.
1: 90.1 SFM.

0: Vrijdagmiddag ingeschakeld bij SFM. Goed om samen met jullie te kan wees. 13, nou na 2. Hier is Bob Marley, Sun is Shining. En so tussen die bewolkte weer, steek die son sy kop uit hier in George.
1: 90.1 SFM.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Hier om te bly.

Jy weet, soveel goed in ons lewe vandag wat ons as vanselfsprekend aanvaar. En ek dink even dit is massa verbruik, consumerism van muziek byvoorbeeld en muziekconcerte. En muziek was regdeur die geskiedenis van die mensdom, was 'n deel van ons. Maar in 1850 op hierdie dag, hierdie Sweedse operaster Jenny Lind, wat bekend was as die Swedish Nightingale, haar eerste Amerikaanse konsert in New York gegee. Nou die kaartjies is deur die beroemde showman P.T. Barnum bevorder, bemark, en Lind se Amerikaanse toer het een van die vroegste groot massa bemarkingsveldtogte rondom 'n internasionale celebrity geword. Baie interessant.

Jy weet, daar is soveel goed in ons lewe vandag wat ons as vanselfsprekend aanvaar. En ek dink even dit is massa verbruik, consumerism van muziek bijvoorbeeld en muziekconcerte. En muziek was regdeur die geskiedenis van die mensdom was 'n deel van ons, maar in 1850 op hierdie dag, hierdie Sweedse operaster Jenny Lind, wat bekend was as die Swedish Nightingale, haar eerste Amerikaanse konsert in New York gegee. Nou die kaartjies is deur die beroemde showman P.T. Barnum bevorder, bemark, en Lind se Amerikaanse toer het een van die vroegste groot massa bemarkingsveldtogte rondom 'n internasionale celebrity geword. Baie interessant. Dan op hierdie dag,

Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, George Weg 20, Blanco, George.

0: It's America's Sweetheart. Ry Dylan voor dit met Wys My Hoe en The Commodores met Night Shift. Om ons so 'n klein bietjie terug te vat in tyd. Ons gaan nou luister na Nicholas Lowe met Sê Net As Jy Dit Wil Doen. En dan bly ons so half op 'n terug in tyd tipe noot met Men At Work met Who Can It Be Now, net na Nicholas Lowe.
1: 90.1 SFM.